0: In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag vrij zonnig, maar in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd, maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. De zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond blijkt een nieuwe soort. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder, 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomer Radio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Just outdo you.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. In alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar.

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij, maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als vier jaar geleden. In Amsterdam-Oost zijn drie mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. De politie hield na een achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de drie verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering, zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende roze, oranje gekleurde huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet vastgesteld worden om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië twee keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorl. Bergen aan Zee. Elke zomer wordt er een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische leest geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Zij proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. En dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerstvolgende dienst op zondag 19 juli begint om 10:30. Voorganger is Bart Koet met als onderwerp zee. De muziek wordt verzorgd door Jasmijn Koren zang en Pieter Rijnjaar orgel. Iedereen is welkom en de toegang is vrij. Braderie in Groet. Braderie, al meer dan 40 jaar is de PKN-kerk van Schorl, Groet, Kampenduin sterk aanwezig op de braderie. Intussen heeft de zomermarkt al vele benamingen gehad die commercieel al of niet beter waren. Maar voor oud-gedienden blijft het de braderie. Ooit was immers de kerk er de voortrekker van. Nu moeten rommelmarkt, pannenkoeken, boekenkraam en brokanterieën zich weren tegen patat, worst en andere professionele kramen. Maar mede dankzij de concerten en exposities in het Witte Kerkje lukt dat nog steeds heel aardig. Kortom, iedere maandagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur. Opbrengst voor het onderhoud van de kerkgebouwen. Dus komen. De zomeravondconcerten spelen weer op alle maandagavonden in juli en in augustus. Op maandag 20 juli kunt u genieten van Leendert Verduin. Hij speelt op het orgel in de Oud-Katholieke Kerk van Egmond aan Zee. De aanvang is 8:30 en het is een gratis toegang, met een open schaalcollecte aan de uitgang. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wens u nog een gezegende en bezinningsvolle week.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. GGD Hollands Noorden stopt na dit jaar met het uitvoeren van forensische lijkschouwingen. De GGD in Amsterdam gaat die taak en de 4 forensische artsen die nu de schouwingen doen overnemen. De reden voor het afstoten van de lijkschouwingen zijn onder meer noodzakelijke bezuinigingen en personeelstekort. GGD Hollands Noorden bezuinigt extra omdat de medische arrestantenzorg voor de politie kwijtraakt aan een commerciële partij. De 20-jarige man uit Spanbroek die eind juni werd veroordeeld tot 3 jaar cel voor de explosie en een brand in een appartementencomplex aan de Titanialaan in Heerhugowaard gaat in hoger beroep. Bij de explosie in april vorig jaar moesten bewoners hals over kop vluchten en raakten tientallen woningen beschadigd. Door het hoge beroep moesten gedupeerden langer wachten op een definitieve schadevergoeding. In Bergen waarschuwt de manifestgroep Nieuw Vertrouwen de gemeenteraad voor de voorgenomen benoeming van Peter van Huistede als wethouder. In een open brief stelt de groep dat het vertrouwen tussen inwoners en bestuur opnieuw onder druk dreigt te komen. De initiatiefnemers vragen de raad niet alleen naar bestuurlijke kwaliteiten te kijken, maar ook naar de gevolgen voor het maatschappelijk vertrouwen. Na de zomervakantie beslist de raad over de benoeming. Restaurant Tumi in Heilo sluit na 23 jaar de deuren. Het restaurant is een begrip in het dorp. Maar de 57-jarige eigenaar Hans Bouwman laat weten beenmergkanker te hebben. Hij heeft inmiddels meerdere chemobehandelingen gehad en ondergaat over een maand een levensverlengende stamceltransplantatie. Het restaurant is verkocht en na de sluiting zal de nieuwe eigenaar een India's restaurant van maken. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Vanaf 9 juli tot en met 27 augustus kunnen kunstliefhebbers weer genieten van de kunstmarkt rond de Ruïniekerk in Bergen. Dit jaar is er wel wat verandering, want de populaire zondagkunstmarken zijn voorlopig afgeschaft. Maar geen zorgen, de kunstmarkt op donderdagavond gaat gewoon door. En dat is goed nieuws voor iedereen die van kunst houdt. Elke donderdagavond van 4 uur 's middags tot 9:30 's avonds staan er meer dan 70 kramen met een wekelijks wisselend aanbod.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.

Bij de Bergense huisartsen is een nieuwe expositie te zien met zeefdruk en foto's van Marcus van Horen en foto's van Cies Frasdonk. De tentoonstelling is te bekijken tot en met augustus.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense defensieminister Fjedorov is opgestapt. Volgens Oekraïense media is hij door president Zelensky weggestuurd. Fjedorov was net een half jaar in functie. Er zouden spanningen zijn tussen de minister en de hoogste generaal, vertelt correspondent Christian Pauwen.
2: Sirski, die komt nog uit de oude garde en die zou niet door één deur kunnen met deze toch tech bro Fedorov, die de hele krijgsmacht wilde moderniseren.
1: Het is inmiddels de vijfde keer sinds het begin van de Russische invasie dat Zelensky de bezem door het kabinet haalt. Vorige week ontsloeg Zelensky ook al zijn premier Sviridchenko. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar verliep erg droog, waardoor er minder groen groeit en er minder snoeiwerk nodig was. Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam in de halve finale nog op voorsprong, maar in de 85ste minuut kwamen de Argentijnen gelijk en in de 92ste minuut kwam er nog eentje bij.
3: Messi buitenom aan de rechterkant zet met rechts. Ze nog toe ook.
1: Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Het weer vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag op.

Iedere week komen kadetten en aspirantenleden van 9 tot en met 17 jaar bij elkaar op ons korpsschip om verder te werken aan hun hobby. Alles op en om het water. Zodra het weer het toelaat, doen we de praktijk op het water met zeilen, roeien, zwemmen, motorboot varen. En in de koude wintermaanden hebben we theorielessen over nautische onderwerpen zoals zeekaarten, kompas, splitsen en knopen, onderhoud en eigen materiaal. Korpsmiddags Zeekadet Korps Heerengewaard aan de Westdijk 2 in Heerengewaard. Wanneer? Op zaterdag van 12 tot 4 uur 's middags.

0: Help anderen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. GGD Hollands Noorden stopt na dit jaar met het uitvoeren van forensische lijkschouwingen. De GGD in Amsterdam gaat die taak en de 4 forensische artsen die nu de schouwingen doen overnemen. De reden voor het afstoten van de lijkschouwingen zijn onder meer noodzakelijke bezuinigingen en personeelstekort. GGD Hollands Noorden bezuinigt extra omdat de medische arrestantenzorg voor de politie kwijtraakt aan een commerciële partij. Een wielrenner is woensdagmiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Westerweg in Limmen. De fietser botste in een bocht bij de spoorwegovergang op een personenauto en klapte hardhandig tegen de voorruit van de auto. Door de klap brak het stuur van de racefiets af. Het slachtoffer is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Het station in Alkmaar krijgt de komende jaren een grote opknapbeurt. ProRail is gestart met de aanbesteding voor de renovatie van de monumentale perronkappen en de perrons. Ook de bestrating, afwatering, verlichting, wachtruimtes en telecominstallaties worden vernieuwd. Aannemers kunnen zich tot 17 augustus inschrijven. De definitieve gunning staat gepland voor januari volgend jaar. Wanneer de renovatie afgerond moet zijn, is nog niet duidelijk. Dijkenwaard kan het aantal meldingen van defecten, zwerfafval en andere overlast op dit moment niet aan. Jaarlijks komen 26.000 meldingen binnen, vooral via de Fixie-app. Volgens het college wordt aan de afhandeling gewerkt en krijgen de inwoners betere terugkoppeling. Ook zullen meldingen die voor de provincie of het waterschap zijn niet zomaar worden gemarkeerd als afgehandeld nadat ze zijn doorgestuurd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: 80. Uitgaansagenda.
1: Tot en met 1 november 2026 presenteert het Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 5:00 'smiddags.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
4: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
3: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brandt zet die op een rijtje.
5: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
3: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met 100 vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorl. Bergen aan Zee. Elke zomer wordt er een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische leest geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Zij proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. En dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerstvolgende dienst op zondag 19 juli begint om 10:30. Voorganger is Bart Koet met als onderwerp Zee. De muziek wordt verzorgd door Jasmijn Koren Zang en Pieter Rijnjaar Orgel. Iedereen is welkom en de toegang is vrij. Braderie in Groet. Braderie, al meer dan 40 jaar is de PKN-kerk van Schorl, Groet, Kamperduin sterk aanwezig op de braderie. Intussen heeft de zomermarkt al vele benamingen gehad die commercieel al of niet beter waren. Maar voor oud-gedienden blijft het de braderie. Ooit was immers de kerk er de voortrekker van. Nu moeten rommelmarkt, pannenkoeken, boekenkraam en brokanterieën zich weren tegen patat, worst en andere professionele kramen. Maar mede dankzij de concerten en exposities in het Witte Kerkje lukt dat nog steeds heel aardig. Kortom, iedere maandagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur. Opbrengst voor het onderhoud van de kerkgebouwen. Dus komen. De zomeravondconcerten spelen weer op alle maandagavonden in juli en in augustus. Op maandag 20 juli kunt u genieten van Leendert Verduin. Hij speelt op het orgel in de Oud-Katholieke Kerk van Egmond aan Zee. De aanvang is 8:30 en het is een gratis toegang, met een open schaalcollecte aan de uitgang. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wens u nog een gezegende en bezinningsvolle week.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Kono Kaasmakers in de Beemster mag zich de komende 25 jaar opnieuw hofleverancier noemen. Burgemeester Ellen van Zelm bevestigde woensdag officieel dat de koninklijke onderscheiding is verlengd. Het predicaat is bedoeld voor bedrijven die al meer dan 100 jaar bestaan en een belangrijke regionale positie innemen. Kono produceert al ruim 125 jaar kaas met melk uit de regio Alkmaar. Onlangs werd het bedrijf ook wereldkampioen kaas. De 20-jarige man uit Spanbroek die eind juni werd veroordeeld tot 3 jaar cel voor de explosie en een brand in een appartementencomplex aan de Titanialaan in Heerhugowaard gaat in hoger beroep. Bij de explosie in april vorig jaar moesten bewoners hals over kop vluchten en raakten tientallen woningen beschadigd. Door het hoge beroep moesten gedupeerden langer wachten op een definitieve schadevergoeding. Vanaf volgende week verwijdert de provincie 142 iepen langs de N-wegen in de regio. Alle iepen die verwijderd worden hebben de iepenziekte, een schimmelziekte die zeer besmettelijk is en bomen verzwakt. Daardoor ontstaat het risico dat ze op de weg vallen of dat de takken afbreken. Het passerende verkeer heeft mogelijk wel last van de verwijdering van de iepen. Later komen er nieuwe bomen voor terug. Het HVC warmtenet in de regio is het afgelopen jaar snel uitgebreid. In Alkmaar zijn vorig jaar bijna 490 nieuwe aansluitingen gerealiseerd. De meeste daarvan in de wijk Huiswaard. In Dijk en Waard komen er bijna 290 nieuwe aansluitingen bij. Met name in de nieuwbouwwijken De Draai en de tuinen van Luna. En Eilo zag 36 nieuwe aansluitingen. Door de warmtenetten van HVC wordt de CO2-uitstoot met ongeveer 28 miljoen kilo verminderd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Uitgaansagenda.
1: De zomerbraderie in Egmond ter Zee is al ruim 50 jaar een traditie aan de Noord-Hollandse kust. Ook deze zomer verandert het centrum van Egmond ter Zee in de maanden juni, juli en augustus iedere woensdag tussen 4 en half 10 in een levendig decor vol muziek, straattheater, kinderactiviteiten, foodtrucks en meer dan 100 marktkramen.

0: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
4: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
3: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap worden genoemd als oorzaak door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
5: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
3: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANBB. In de regio is de grootste drukte al achter de rug, maar er wordt nog wel wat langzamer gereden. Bijvoorbeeld op de N201 vanuit Hilversum naar Uithoorn. Voor Loenersloot 3 kilometer en 10 minuten vanaf Nederhorst den Berg. En op de N230 een file richting Utrecht vanaf Maarseveen. Voordat je de A27 op kunt, een file van 10 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdagdate. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdagdate. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Kono Kaasmakers in de Beemster mag zich de komende 25 jaar opnieuw hofleverancier noemen. Burgemeester Ellen van Zelm bevestigde woensdag officieel dat de koninklijke onderscheiding is verlengd. Het predicaat is bedoeld voor bedrijven die al meer dan 100 jaar bestaan en een belangrijke regionale positie innemen. Kono produceert al ruim 125 jaar kaas met melk uit de regio Alkmaar. Ondanks werd het bedrijf ook wereldkampioen kaas. De 20-jarige man uit Spanbroek die eind juni werd veroordeeld tot 3 jaar cel voor de explosie en een brand in een appartementencomplex aan de Titanialaan in Herugewaard gaat in hoger beroep. Bij de explosie in april vorig jaar moesten bewoners hals over kop vluchten en raakten tientallen woningen beschadigd. Door het hoge beroep moesten gedupeerden langer wachten op een definitieve schadevergoeding. In Bergen waarschuwt de manifestgroep Nieuw Vertrouwen de gemeenteraad voor de voorgenomen benoeming van Peter van Huisstede als wethouder. In een open brief stelt de groep dat het vertrouwen tussen inwoners en bestuur opnieuw onder druk dreigt te komen. De initiatiefnemers vragen de raad niet alleen naar bestuurlijke kwaliteiten te kijken, maar ook naar de gevolgen voor het maatschappelijk vertrouwen. Na de zomervakantie beslist de raad over de benoeming. Restaurant Tumi in Heilo sluit na 23 jaar de deuren. Het restaurant is een begrip in het dorp. Maar de 57-jarige eigenaar Hans Bouwman laat weten beenmergkanker te hebben. Hij heeft inmiddels meerdere chemobehandelingen gehad en ondergaat over een maand een levensverlengende stamceltransplantatie. Het restaurant is verkocht en na de sluiting zal de nieuwe eigenaar een India's restaurant van maken. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar en zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met erop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falkland-eilanden. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982, die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. Rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en The Piano overleed maandag. Hij was 78 jaar. Neill wordt binnenkort in besloten kring begraven. Dan het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regenen. Op andere plaatsen is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt in de regio nog wat langzamer op de N201, de weg vanuit Hilversum naar Uithoorn. Tussen Nederhorst, Den Berg en Loenersloot 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I... Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De Zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberda.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bewoners van de Herenweg in de Nonnen zijn niet blij met de nieuwe verkeersdrempels die zijn aangelegd. Er zijn al langer zorgen over de veiligheid van de weg tussen Ouddorp en Sint Pancras. Om bewoners tegemoet te komen werden eerder dit jaar verkeersdrempels aangelegd om het verkeer te vertragen. Maar deze drempels zijn volgens bewoners veel te laag en daarom nauwelijks effectief. Zij pleiten voor een fietsstraat op deze plek. Er zijn in het jaar 2025 fors meer branden geweest in de regio dan het jaar ervoor. Het team brandonderzoek van de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord heeft in dat jaar in totaal 405 branden onderzocht. Dat zijn 80 incidenten meer dan in het jaar ervoor en dat is een toename van een kwart. De meerderheid van de branden in de regio zijn woningbranden. Volgens de veiligheidsregio ontstaan de meeste branden in de keuken. Een wielrenner is woensdagmiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Westerweg in Limmen. De fietser botste in een bocht bij de spoorwegovergang op een personenauto en klapte hardhandig tegen de voorruit van de auto. Door de klap brak het stuur van de racefiets af. Het slachtoffer is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Het station in Alkmaar krijgt de komende jaren een grote opknapbeurt. ProRail is gestart met de aanbesteding voor de renovatie van de monumentale perronkappen en de perrons. Ook de bestrating, afwatering, verlichting, wachtruimtes en telecominstallaties worden vernieuwd. Aannemers kunnen zich tot 17 augustus inschrijven. De definitieve gunning staat gepland voor januari volgend jaar. Wanneer de renovatie afgerond moet zijn, is nog niet duidelijk. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt.

0: Slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. En vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis zijn geëvacueerd. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. In Algerije is al een paar dagen lang een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een alternatief podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden en staat bekend op het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een compleet nieuw thema heeft. Acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, omdat er volgens hen veel spookverhalen rondgingen. De Nieuw-Zeelandse acteur overleed maandag en hij was 78 jaar. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
4: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. De dorpskroeg van Oud-Karspel staat te koop. De eigenaar van café De Knip kiest ervoor om het wat rustiger aan te doen. De Knip is een bekend café in de regio dat meermaals werd bekroond tot beste café van Noord-Holland. Het bericht dat het café te koop staat leidt dan ook tot veel reacties onder trouwe gasten. De eigenaren houden het café voorlopig nog gewoon open tot een overnemer is gevonden. GGD Hollands Noorden stopt na dit jaar met het uitvoeren van forensische lijkschouwingen. De GGD in Amsterdam gaat die taak en de 4 forensische artsen die nu de schouwingen doen overnemen. De reden voor het afstoten van de lijkschouwingen zijn onder meer noodzakelijke bezuinigingen en personeelstekort. GGD Hollands Noorden bezuinigt extra om het de medische arrestantenzorg voor de politie kwijtraakt aan een commerciële partij. Kono Kaasmakers in de Beemster mag zich de komende 25 jaar opnieuw hofleverancier noemen. Burgemeester Ellen van Zelm bevestigde woensdag officieel dat de koninklijke onderscheiding is verlengd. Het predicaat is bedoeld voor bedrijven die al meer dan 100 jaar bestaan en een belangrijke regionale positie innemen. Kono produceert al ruim 125 jaar kaas met melk uit de regio Alkmaar. Onlangs werd het bedrijf ook wereldkampioen kaas. In Bergen waarschuwt de manifestgroep Nieuw Vertrouwen de gemeenteraad voor de voorgenomen benoeming van Peter van Huisstede als wethouder. In een open brief stelt de groep dat het vertrouwen tussen inwoners en bestuur opnieuw onder druk dreigt te komen. De initiatiefnemers vragen de raad niet alleen naar bestuurlijke kwaliteiten te kijken, maar ook naar de gevolgen voor het maatschappelijk vertrouwen. Na de zomervakantie beslist de raad over de benoeming. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is...

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis werden geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. In Frankrijk zijn twee mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken. De ander zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschade het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden. Het staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een heel nieuw thema heeft. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadezen zei tegen inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. Dan het weer in het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. Het is 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorl. Bergen aan Zee. Elke zomer wordt er een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische leest geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Zij proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. En dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerstvolgende dienst op zondag 19 juli begint om 10:30. Voorganger is Bart Koet met als onderwerp Zee. De muziek wordt verzorgd door Jasmijn Koren, zang en Pieter Rijnjaar, orgel. Iedereen is welkom en de toegang is vrij. Braderie in Groet. Braderie, al meer dan 40 jaar is de PKN-kerk van Schorl, Groet, Kamperduin sterk aanwezig op de braderie. Intussen heeft de zomermarkt al vele benamingen gehad die commercieel al of niet beter waren. Maar voor oud-gediende blijft het de braderie. Ooit was immers de kerk er de voortrekker van. Nu moeten rommelmarkt, pannenkoeken, boekenkraam en brokanterieën zich weren tegen patat, worst en andere professionele kramen. Maar mede dankzij de concerten en exposities in het Witte Kerkje lukt dat nog steeds heel aardig. Kortom, iedere maandagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur. Opbrengst voor het onderhoud van de kerkgebouwen. Dus komen. De zomeravondconcerten spelen weer op alle maandagavonden in juli en in augustus. Op maandag 20 juli kunt u genieten van Leendert Verduin. Hij speelt op het orgel in de Oud-Katholieke Kerk van Egmond aan Zee. De aanvang is 8:30 en het is een gratis toegang, met een open schaalcollecte aan de uitgang. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wens u nog een gezegende en bezinningsvolle week.
1: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer. Radio 80 Nieuws.

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: Coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéplaat.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
3: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
5: Op Radio 80.
6: De Huis, Tuin en Keukenshow.
7: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
8: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. De dorpskroeg van Oud-Karspel staat te koop. De eigenaar van café De Knip kiest ervoor om het wat rustiger aan te doen. De Knip is een bekend café in de regio dat meermaals werd bekroond tot beste café van Noord-Holland. Het bericht dat het café te koop staat leidt dan ook tot veel reacties onder trouwe gasten. De eigenaren houden het café voorlopig nog gewoon open tot een overnemer is gevonden. GGD Hollands-Noorden stopt na dit jaar met het uitvoeren van forensische lijkschouwingen. De GGD in Amsterdam gaat die taak en de 4 forensische artsen die nu de schouwingen doen overnemen. De reden voor het afstoten van de lijkschouwingen zijn onder meer noodzakelijke bezuinigingen en personeelstekort. GGD Hollands-Noorden bezuinigt extra omdat de medische arrestantenzorg voor de politie kwijtraakt aan een commerciële partij. De 20-jarige man uit Spanbroek die eind juni werd veroordeeld tot 3 jaar cel voor de explosie en een brand in een appartementencomplex aan de Titanialaan in Heerhugowaard gaat in hoger beroep. Bij de explosie in april vorig jaar moesten bewoners hals over kop vluchten en raakten tientallen woningen beschadigd. Door het hoge beroep moesten gedupeerden langer wachten op een definitieve schadevergoeding. Vanaf volgende week verwijdert de provincie 142 iepen langs de N-wegen in de regio. Alle iepen die verwijderd worden hebben de iepenziekte, een schimmelziekte die zeer besmettelijk is en bomen verzwakt. Daardoor ontstaat het risico dat ze op de weg vallen of dat de takken afbreken. Het passerende verkeer heeft mogelijk wel last van de verwijdering van de iepen. Later komen er nieuwe bomen voor terug. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Tot en met 1 november 2026 presenteert het Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 17:00 middags.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Viridenko. Haar opvolger als premier wordt Serhii Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege het lek werd 2 weken lang geen stroom geleverd door de kerncentrale. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn 2 mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto, en toen die tot stilstand kwam, loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
3: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
4: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
5: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
6: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bewoners van de Herenweg in de Nonnen zijn niet blij met de nieuwe verkeersdrempels die zijn aangelegd. Er zijn al langer zorgen over de veiligheid van de weg tussen Ouddorp en Sint Pancras. Om bewoners tegemoet te komen werden eerder dit jaar verkeersdrempels aangelegd om het verkeer te vertragen. Maar deze drempels zijn volgens bewoners veel te laag en daarom nauwelijks effectief. Zij pleiten voor een fietsstraat op deze plek. Er zijn in het jaar 2025 fors meer branden geweest in de regio dan het jaar ervoor. Het team brandonderzoek van de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord heeft in dat jaar in totaal 405 branden onderzocht. Dat zijn 80 incidenten meer dan in het jaar ervoor en dat is een toename van een kwart. De meerderheid van de branden in de regio zijn woningbranden. Volgens de veiligheidsregio ontstaan de meeste branden in de keuken. Een wielrenner is woensdagmiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Westerweg in Limmen. De fietser botste in een bocht bij de spoorwegovergang op een personenauto en klapte hardhandig tegen de voorruit van de auto. Door de klap brak het stuur van de racefiets af. Het slachtoffer is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Het station in Alkmaar krijgt de komende jaren een grote opknapbeurt. ProRail is gestart met de aanbesteding voor de renovatie van de monumentale perronkappen en de perrons. Ook de bestrating, afwatering, verlichting, wachtruimtes en telecominstallaties worden vernieuwd. Aannemers kunnen zich tot 17 augustus inschrijven. De definitieve gunning staat gepland voor januari volgend jaar. Wanneer de renovatie afgerond moet zijn, is nog niet duidelijk. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80, uitgaansagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen je zelf het verhaal achter de schilderijen die hier ooit in de duinen gemaakt zijn. Kom kijken, luisteren en ontdekken. Dit is geen gewone expositie. Dit is een beleving die je niet wilt missen. Tot en met 31 december, van woensdag tot en met zondag, van 1 tot 4 uur 's middags geopend.

Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuze moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood bij een aanslag op een politiebureau. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. De Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn zeker 2 mensen aangeklaagd. 1 van hen is een man van 18. En de 2e verdachte is ook 18 jaar. En hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na een melding de achtervolging in en schoot daarbij een paar keer. 2 mannen uit Rotterdam zijn aangehouden en het slachtoffer is in goede gezondheid. Dan het weer, in het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig, in de middag kans op een bui, wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die dat nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je 5 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de Westing en Eemnes. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De dorpskroeg van Oud-Karspel staat te koop. De eigenaar van café De Knip kiest ervoor om het wat rustiger aan te doen. De Knip is een bekend café in de regio dat meermaals werd bekroond tot beste café van Noord-Holland. Het bericht dat het café te koop staat leidt dan ook tot veel reacties onder trouwe gasten. De eigenaren houden het café voorlopig nog gewoon open tot een overnemer is gevonden. GGD Hollands Noorden stopt na dit jaar met het uitvoeren van forensische lijkschouwingen. De GGD in Amsterdam gaat die taak en de 4 forensische artsen die nu de schouwingen doen overnemen. De reden voor het afstoten van de lijkschouwingen zijn onder meer noodzakelijke bezuinigingen en personeelstekort. GGD Hollands Noorden bezuinigt extra om het de medische arrestantenzorg voor de politie kwijtraakt aan een commerciële partij. Kono Kaasmakers in de Beemster mag zich de komende 25 jaar opnieuw hofleverancier noemen. Burgemeester Ellen van Zelm bevestigde woensdag officieel dat de koninklijke onderscheiding is verlengd. Het predicaat is bedoeld voor bedrijven die al meer dan 100 jaar bestaan en een belangrijke regionale positie innemen. Kono produceert al ruim 125 jaar kaas met melk uit de regio Alkmaar. Onlangs werd het bedrijf ook wereldkampioen kaas. In Bergen waarschuwt de manifestgroep Nieuw Vertrouwen de gemeenteraad voor de voorgenomen benoeming van Peter van Huistede als wethouder. In een open brief stelt de groep dat het vertrouwen tussen inwoners en bestuur opnieuw onder druk dreigt te komen. De initiatiefnemers vragen de raad niet alleen naar bestuurlijke kwaliteiten te kijken, maar ook naar de gevolgen voor het maatschappelijk vertrouwen. Na de zomervakantie beslist de raad over de benoeming. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Duinstreek. FM 105.9.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoetwater in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollands Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar lager dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident. Een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. En dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
2: Het is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je vooral vertraging op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Tussen Breukelen en Utrecht doe je er een kwartier langer over. Dan de A9 naar Alkmaar. Bij de Wijkertunnel 10 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bewoners van de Herenweg in de Nonnen zijn niet blij met de nieuwe verkeersdrempels die zijn aangelegd. Er zijn al langer zorgen over de veiligheid van de weg tussen Ouddorp en Sint Pancras. Om bewoners tegemoet te komen werden eerder dit jaar verkeersdrempels aangelegd om het verkeer te vertragen. Maar deze drempels zijn volgens bewoners veel te laag en daarom nauwelijks effectief. Zij pleiten voor een fietsstraat op deze plek. GGD Hollands Noorden stopt na dit jaar met het uitvoeren van forensische lijkschouwingen. De GGD in Amsterdam gaat die taak en de 4 forensische artsen die nu de schouwingen doen overnemen. De reden voor het afstoten van de lijkschouwingen zijn onder meer noodzakelijke bezuinigingen en personeelstekort. GGD Hollands Noorden bezuinigt extra omdat de medische arrestantenzorg voor de politie kwijtraakt aan een commerciële partij. De 20-jarige man uit Spanbroek die eind juni werd veroordeeld tot 3 jaar cel voor de explosie en een brand in een appartementencomplex aan de Titanialaan in Heerhugowaard gaat in hoger beroep. Bij de explosie in april vorig jaar moesten bewoners hals over kop vluchten en raakten tientallen woningen beschadigd. Door het hoge beroep moesten gedupeerden langer wachten op een definitieve schadevergoeding. Vanaf volgende week verwijdert de provincie 142 iepen langs de N-wegen in de regio. Alle iepen die verwijderd worden hebben de iepenziekte, een schimmelziekte die zeer besmettelijk is en bomen verzwakt. Daardoor ontstaat het risico dat ze op de weg vallen of dat de takken afbreken. Het passerende verkeer heeft mogelijk wel last van de verwijdering van de iepen. Later komen er nieuwe bomen voor terug. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's is er altijd wat te vinden voor de echte muziekliefhebber. Zowel de nieuwe titels als de oude klassiekers.

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoetwater in te zetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollandskroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. Dan het weer, wolken in het noorden en midden. Hier en daar valt wat regen. In het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden. Morgen begint zonnig, 's middags plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je nu 10 minuten vertraging op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar, tussen knooppunt Raasdorp en de Wijkertunnel, vanwege de werkzaamheden daar. En op de A22 van Beverwijk naar Velzen komen omrijders in de file bij Beverwijk, 5 minuten vertraging. Ook 5 minuten extra ben je onderweg op de A27 naar Almere, tussen Hilversum en Eemnes. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80. Dit is de Good Afternoon Show met Robin Bijman op Radio 80.

Lekker rustig begin van de uitzending op deze donderdagmiddag. Germany Jackson hoorde je. En in 1984 maakte hij destijds de single Do What You Do. Dat kwam destijds allemaal van het album Dynamite. En dat was de opener van dit programma, The Good Afternoon Show, op deze donderdagmiddag. We hebben muziek en informatie uit de regio voor je de komende 2 uur, om je even lekker te vermaken. Zoals deze, de 2026-versie, Billie Jean, Michael Jackson.

prachtig. Family of the Year draai ik niet vaak, maar moet gewoon kunnen om weer eens te draaien. De plaat Hero op Radio 80. We gaan terug in de tijd naar de jaren 90. Het was 16 november 1998. Je denkt een normale datum. Nee hoor, want toen bracht onze eigen popdiva Madonna haar nummer The Power of Goodbye uit voor het album Ray of Light. En die gaan we nu draaien.

0: de Moody Blues uit de jaren 70 en de plaat Het Toeval. Tijd voor de Nederlandse popgroep uit Utrecht. Dat ging allemaal rond de zanger, componist en tekstenschrijver Frans Bakker. Hier is Cadans en de plaat Intimiteit. Ze waren trouwens in wisselende samenstellingen actief, deze band, tussen 1982 en 1998.
1: Je zegt ik ga naar bed, ik zeg ik drink nog wat.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: het niets. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam wat drukker op de wegen in Noord-Holland. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort heb je tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen knooppunt Raasdorp en de Wijkertunnel door werkzaamheden wordt omgeleid via de A22. Van de A27 naar Almere, tussen Huizen en Eemnes, doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Inwoners van Bergen uit Geest, Castricum en Eilo worden gewaarschuwd voor de eikenprocessierupsen. Jarenlang daalde het aantal gevonden nesten in Nederland, maar dit jaar zijn er 2 keer zoveel gemeld als vorig jaar. In iedere buurgemeente zijn al meerdere nesten gevonden en inmiddels verwijderd. De haren van de processierups kunnen jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen en luchtwegen veroorzaken. Alkmaar krijgt een 3e vestiging van supermarktketen Aldi erbij. De nieuwe winkel komt op de hoek van de Bestevaarstraat en de Stoorjonkerstraat op bedrijventerrein Overdi. Daarvoor wordt een bedrijfspand gesloopt en het huurcontract van de kringloop Overdi is daar al opgezegd. Volgens Aldi begint de bouw begin volgend jaar en moet de supermarkt eind 2027 opengaan. Aldi heeft de vergunning inmiddels binnen. Er zijn in het jaar 2025 fors meer branden geweest in de regio dan het jaar ervoor. Het team brandonderzoek van de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord heeft in dat jaar in totaal 405 branden onderzocht. Dat zijn 80 incidenten meer dan in het jaar ervoor en dat is een toename van een kwart. De meerderheid van de branden in de regio zijn woningbranden. Volgens de veiligheidsregio ontstaan de meeste branden in de keuken. Kono Kaasmakers in de Beemster mag zich de komende 25 jaar opnieuw hofleverancier noemen. Burgemeester Ellen van Zelm bevestigde woensdag officieel dat de koninklijke onderscheiding is verlengd. Het predicaat is bedoeld voor bedrijven die al meer dan 100 jaar bestaan en een belangrijke regionale positie innemen. Kono produceert al ruim 125 jaar kaas met melk uit de regio Alkmaar. Onlangs werd het bedrijf ook wereldkampioen kaas. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Lisa Stanfield op Radio 80, tijd voor Marco Bassato.
1: Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen.

Zo'n heerlijke ballad waar je lekker in de late avond een beetje op kan wegzwijmelen, hè? De Spandau Ballad en Through the Barricades. Ik spreek je aan de andere kant van het nieuws weer. Dan ben ik bij je terug met uur 2 van de Good Afternoon Show. En daarin ook de allerlekkerste hits die ik nog voor je ga wegdraaien. Komt dus gewoon goed.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar langer dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. In de zaak rond de Morandi-brug staan 57 mensen terecht. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van de brug. Uit onderzoek bleek dat het instorten het gevolg was van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden. Hier en daar valt een spat regen. In het zuiden is het droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start. 'S middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn heb je voor Den Oever 20 minuten vertraging. Een kwartier extra ben je kwijt op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en de Wijkertunnel. Dat komt door werkzaamheden. Wordt omgeleid via de A22. Op de A27 richting Almere tussen Hilversum en Huizen 20 minuten vertraging. En op de A44 van Den Haag naar Amsterdam tussen Warmond en Kaagdorp doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Good afternoon met Robin.

My hometown, Bruce Springsteen. Legendarisch. Welkom terug. Dit is Radio 80 vanuit Studio Zuiderlijn gepresenteerd op de kabel en de FM. Is het de Good Afternoon Show met nog tot en met 6 uur de allerlekkerste muziek.

Dead met de plaat New Age. We gaan naar oktober 1995 terug. Toen zong Tina Turner de titelsong voor de James Bond Golden Eye film in. En die heeft ze dus uitgebracht met haar eigen enthousiasme. De track doet een beetje denken aan Shirley Bassey's uitvoering van de titeltrack van de eerder uitgekomen Bond film Goldfinger.

Jay Ferguson en de plaat Thunder Island komt uit 1977 alweer. Dat is ook alweer een tijd geleden, zeg. En dat was ook de titelsong van het gelijknamige album destijds. We gaan naar zo'n lekkere 80s plaat toe. The More You Live, The More You Love. Hier op Radio 80 in de Good Afternoon Show, de donderdagmiddageditie.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A9 naar Alkmaar heb je tussen knooppunt Raasdorp en de Wijkertunnel 10 minuten vertraging. Een kwartier langer onderweg ben je op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes. En op de A44 richting Amsterdam tussen Warmond en Kaagdorp ook een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De N201 van Hilversum naar Vinkeveen tussen Nederhorst en Berg en Loenersloot 10 minuten vertraging. En op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort heb je bij Hoofddorp ook 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De geldautomaat aan de Achterstraat in Alkmaar mocht van de gemeente worden geplaatst nadat aan extra veiligheidseisen was voldaan. De terugkeer van de geldautomaat op de plek waar er één was opgeblazen zorgde voor ophef en ook raadsvragen. Het college antwoordt dat extra maatregelen zijn genomen zoals een inktsysteem in de automaat, een maximum pinbedrag en vulling door een gecertificeerde waardetransporteur. Daarnaast is er ook cameratoezicht. Bewoners van de Herenweg in de Nonnen zijn niet blij met de nieuwe verkeersdrempels die zijn aangelegd. Er zijn al langer zorgen over de veiligheid van de weg tussen Houtdorp en Sint Pancras. Om bewoners tegemoet te komen werden eerder dit jaar verkeersdrempels aangelegd om het verkeer te vertragen. Maar deze drempels zijn volgens bewoners veel te laag en daarom nauwelijks effectief. Zij pleiten voor een fietsstraat op deze plek. De dorpskroeg van Oud-Karspel staat te koop. De eigenaar van café De Knip kiest ervoor om het wat rustiger aan te doen. De Knip is een bekend café in de regio dat meermaals werd bekroond tot beste café van Noord-Holland. Het bericht dat het café te koop staat leidt dan ook tot veel reacties onder trouwe gasten. De eigenaren houden het café voorlopig nog gewoon open tot een overnemer is gevonden. Een wielrenner is woensdagmiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Westerweg in Limmen. De fietser botste in een bocht bij de spoorwegovergang op een personenauto en klapte hardhandig tegen de voorruit van de auto. Door de klap brak het stuur van de racefiets af. Het slachtoffer is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

She Goes Nana van de radio's. We gaan kijken of Alicia Keys een beetje een superwoman was. Misschien wel in muziek schrijven. Nou, ze heeft er in ieder geval een plaatje over gemaakt. Hier is ze.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden, hier en daar wat regen. In het zuiden is het droog en zonnig met 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A9 naar Alkmaar. Tussen de knooppunten Raasdorp en Velzen heb je 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden. Die wordt omgeleid via de A22. Op de A27 van Utrecht naar Almere, tussen Hilversum en Huizen, ben je een kwartiertje extra kwijt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
5: Overal ter wereld te ontvangen.
6: Voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
7: You're about to listen to a radio show that'll make you feel healthy with lots of feel-good music and health advice. Hosted by Frank Reuters.
8: Donderdagdate met Frank Ruiters. Met gezondheidsnieuws, interviews over gezond leven en feel-good muziek.

0: Ja, dat zijn de spinners. Hey, goed je te zien.
1: Frank Ruiter.
0: Ja hoor, dit is hem weer.
1: De donderdagdate.
0: Onze vaste afspraak, de donderdagdate. En je weet wel wat dat inhoudt. Dat betekent niet alleen lekkere feel-good muziek, zoals je net hoorde van de spinners. Maar ook interviews over gezond leven. En tussendoor gezondheidsnieuws. Met vandaag in dit programma Anna Kruiswijk van Jouw Voeding. Zij bespreekt de invloed van nachtschades op je gezondheid. En dan Hajo Bol, hij is orthomoleculair therapeut, gaat in op de rol van pathogenen als het gaat over het ontstaan van gezondheidsklachten. Ralf Moorman, voedings- en hormoonexpert, geeft zijn visie op de Amerikaanse voedingsrichtlijnen. En we hebben contact met Martina Kapusek, acupuncturist. Zij legt uit hoe de traditionele Chinese geneeswijze nou precies werkt en welke uitgangspunten daaraan ten grondslag liggen. Dus blijf lekker hangen.
2: De donderdagdate is Gezondheidsnieuws Radio.
0: Klopt helemaal. Dus we gaan lekker door met de feel good muziek.
3: The Donderdag Date. Break Rooters.
0: Here's The Cure en Love Cats.

0: een geinig plaatje. Je hoorde ook echt akoestische instrumenten. Die bas was vooral schitterend bij dus The Cure en Love Cats.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Een nieuwe analyse van 5 studies concludeert dat coenzym Q10 de symptomen van een depressie matig maar significant kan verbeteren. Deze positieve werking komt waarschijnlijk doordat de stof ontstekingen remt en oxidatieve stress in de hersencellen vermindert. Dit effect werd gezien bij verschillende groepen, waaronder mensen met een primaire depressie, maar ook bij patiënten bij wie de somberheid samenhangt met ziektes, zoals borstkanker of multiple sclerose. Straks hier de voormalige arts Anna Kruiswijk, zij is nu van Jouw Voeding. En ze vertelt over de nachtschadegroentes, waarvan sommige mensen zeggen dat die niet zo goed zijn. Denk aan tomaat bijvoorbeeld. Nou, dat gaan we straks horen. Hier is eerst Gloria Gaynor.

0: Rooters, bringing you the latest health news and feel-good music. This is Frank Rooters.
1: Nu aan de lijn Anna Kruiswijk van Jouw Voeding. Hartelijk welkom, Anna.
2: Hi Frank.
1: Het wordt wel eens afgeraden om groenten te eten uit de nachtschadefamilie, waaronder ook de aardappel valt. Paprika's, tomaat, courgette volgens mij.
2: Nee, aubergine.
1: Aubergine, oh ja, die lijken een beetje op elkaar.
2: Ja.
1: En ik vraag me altijd af van, geldt het voor iedereen? Hoeveel mag je dan wel eten? Wat is dan zo schadelijk? Kun je een beetje met ons meedenken?
2: Ja, de nachtschadefamilie is een interessante familie die eigenlijk al heel lang in de focus staat van de westerse natuurgeneeskunde ook. Omdat de nachtschadefamilie, waar jij terecht de ingrediënten van noemt of de onderdelen van noemt, voor jonge kinderen met name nogal zwaar te verteren is en met name voor de lever. Dus bijvoorbeeld in de antroposofie, een westers natuurgeneeskundig systeem van Rudolf Steiner, heb ik geleerd dat de nachtschadefamilie kan je beter niet aan jonge kinderen geven. Nou ja, dat vinden ze vaak erg jammer, omdat jonge kinderen vaak tomaten krijgen van hun ouders, hè, van die cherry tomaatjes en dergelijke. En als je dat eens een keer doet, is dat niet erg, maar heel veel mensen doen dat dan op dagelijkse basis. En voor jonge kinderen is dat een te grote belasting voor de lever. Daarnaast zijn er constitutietypen die het slecht doen op nachtschade. En dat bijvoorbeeld het vuurtype uit de Ayurveda. Of de bloedgroep A uit de bloedgroepconstituties. Het is altijd interessant om dan te kijken, als jij gewend bent om nachtschade te eten en je laat ze een tijdje weg, wat het verschil is. Ik heb bijvoorbeeld één patiënt gehad die diabetes had en die door het weglaten van tomaten van haar diabetes afkwam.
1: Mm.
2: Nou, dat vind ik dan toch een leuk resultaat. Dus de nachtschadefamilie, ja, het geldt eigenlijk voor al het eten. Hè? Wat voor de een goed is, hoeft niet voor de ander goed te zijn.
1: Ja. En stel dat je dan daar niet goed op reageert en je bent bijvoorbeeld het vuurtype, maar je eet het wel. Wat zijn dan de kenmerken die erop kunnen wijzen dat het niet goed bij je valt?
2: Bijvoorbeeld dat je klachten krijgt die hoort bij dat vuurtype. En dat kunnen bijvoorbeeld ontstekingen zijn. Ontstekingen in de huid, acne bijvoorbeeld. Of last van je ogen, of last van je gal. Dat zijn bijvoorbeeld, er zijn natuurlijk veel meer, maar dat zijn klachten die een vuurtype zou kunnen krijgen.
1: Ja, die waarschijnlijk niet direct linkt aan de voeding die je neemt.
2: Nee, maar dat is dus de kracht van observeren. Wanneer jij een tijdje iets weglaat wat je voorheen vrijwel dagelijks at. Kijk, als je het één keer per jaar eet, dat maakt natuurlijk niet uit. Maar het gaat altijd om de voeding die je zeer regelmatig eet. Dat maakt het verschil als je dat weg zou laten. En je merkt dus dat bepaalde klachten die je niet had geassocieerd daarmee verminderen of verdwijnen zelfs. Ja, dat is natuurlijk bijzonder. Ja. En gelukkig kun je bijvoorbeeld de aardappelen, want daar vallen mensen altijd over, heel mooi vervangen door zoete aardappelen. Want dat is een andere familie.
1: En die tomaat, hè? Als je nou de tomatenpuree zou nemen en je reageert wel op de tomaat, reageer je dan ook op tomatenpuree?
2: Dat zou je moeten uitvinden. Ik denk voor de saponine, want dat zijn dan de stoffen uit de nachtschade die het probleem veroorzaken. Ik denk dat dat niet eens zo heel veel uitmaakt. Maar goed, je kan altijd kijken of zeg maar de verwarmde variant minder klachten geeft dan de rauwe variant.
1: Want ze zeggen natuurlijk, je moet zoveel mogelijk eten de kleuren van de regenboog. En dan, daarom gaan heel veel mensen kijken naar de paprika inderdaad en die aubergine. Ja. Hè, van paars, ja. Rood, geel, groen.
2: Ja, het is jammer. Ja. En dan moet je de regenboogkleuren dus proberen uit andere groentes te halen.
1: Rode kool.
2: En andere vruchten.
1: Ja. Rode kool, boerenkool, bloemkool.
2: Zeker.
1: Wortel. Voor de gele.
2: Broccoli.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Oké. Okay. Heel goed, Anna, hartelijk bedankt weer voor het antwoord op de vraag.
2: Graag gedaan.

0: Ja, en het einde is een beetje verrassend. Het is de lange versie namelijk. Abracadabra van de Steve Miller Band.
1: De donderdagdate is Gezondheidsnieuwsradio.

0: Update met Frank Ruiters.
1: Gezondheidsnieuws.
2: Het diabetesmiddel metformine biedt mogelijk nieuwe hoop voor mensen met artrose, omdat het de achteruitgang van het kraakbeen kan vertragen. De stof werkt door de energiecentrales in de kraakbeencellen de mitochondriën te herstellen en zo de celstress aanzienlijk te verminderen. In laboratoriumtest hielp metformine de cellen om beschadigde onderdelen op te ruimen en zich beter te herstellen van slijtage. En bij muizen met knieblessures leidde dat tot een duidelijke sterkere kraakbeenstructuur en een beter functionerend gewricht. Dit doet vermoeden dat een oud medicijn voor diabetes ook ingezet kan worden om slijtage aan het gewricht te remmen en de levenskwaliteit van artrosepatiënten dus te verbeteren. En mensen met chronische nierziektes hebben verrassend vaak een tekort aan vitamine C. En hoe ernstiger de nierfunctie is afgenomen, hoe groter dit tekort wordt. Een grote studie toont aan dat maar liefst 80% van de patiënten met ernstige nierziekten onvoldoende vitamine C in het bloed heeft, tegen slechts 14% bij gezonde mensen. Ook bij dialysepatiënten en mensen met een die een niertransplantatie hebben ondergaan, is meer dan de helft van de groep onvoldoende voorzien van deze essentiële stof. Deze bevindingen benadrukken dat het controleren van de vitamine C-spiegel een belangrijk onderdeel zou moeten zijn van de zorg voor nierpatiënten. Het verbeteren van deze status zou een eenvoudige, maar krachtige ingreep kunnen zijn om de gezondheid van deze kwetsbare groep te ondersteunen. Straks hier, Hajo Bol. Hajo is orthomoleculair therapeut en natuurgeneeskundig therapeut en vertelt over de rol van pathogenen. Dus blijf er lekker bij, de hele 2 uur lang. En geniet van, ja, dit is dan de Dashband. Ik kende hem niet, maar het klinkt zo vet met die bassen bij.

0: nu in het programma. Hallo, Hajo.
1: Hoi, hoi.
0: Hey, vanuit Amerika kom je nu?
1: Jazeker.
0: Niks van te merken. Very nice to have you here. ik was even benieuwd. We hebben allemaal wel, denk ik, ergens in ons lichaam toch die pathogene bacteriën of parasieten die soms enorm klein kunnen zijn, dus ook eencellig. Klopt toch?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Die zijn inderdaad, je hebt eencellige bacteriën die worden aangemerkt als parasieten. De blastomyces, chromides, om maar even een voorbeeld te noemen. Ja. Heel veel kinderen hebben daar last van. Daarna groei je eroverheen. Maar meestal blijft hij gewoon als verstekeling in je darm zitten. En op latere leeftijd kan dat leiden tot afwisselend obstipatie, diarree. Dat is een van de kenmerken daarvan.
0: Ja, en hij is zeg maar in een slaapstand en kan actief worden als er sprake is van bovenmatige stress, kan ik me zo voorstellen?
1: Ja, maar ook van bovenmatig verkeerd voedsel. Dus te veel suikers en te veel plantaardige oliën. Daardoor verander je structureel darminhoud. Daardoor krijgen komt er een minder goed milieu. En in een minder goed milieu, net zo goed als er vervuiling optreedt, dan gaan er andere bacteriën harder groeien dan als er geen vervuiling is.
0: Ja. Kan het ook door glutenintolerantie ontstaan zijn, hè, zo'n overgroei aan bepaalde pathogenen?
1: Nou ja, ik denk dat het andersom is. Er is eerst een vergiftiging van een klein beetje pesticiden en nog een klein beetje en nog een klein beetje. En dan vervolgens gaat het lichaam zich daarop reageren. En kan dan niet meer tegen de drager van die pesticiden, namelijk de griepte. Daar kan die niet meer tegen. En dan noemen we het vervolgens een griepteintolerantie.
0: Oh, dus het is meer andersom. Dat de pesticiden maken dat je daarop gaat reageren.
1: Ja, nieuw onderzoek wijst daar wel die richting uit. Alleen het is natuurlijk niet zo salonveeg. Want dat betekent dat we eigenlijk structureel alle pesticiden uit onze landbouw zouden moeten gaan halen. Nou ja, dat is al sinds de jaren 50 is dat dus niet meer gebeurd. We zitten nu met een gifhoop van ongeveer 70 jaar. En het zijn allemaal microdoseringen. En ik hoor wel eens vaker, ja, microdoseringen is niet zo erg. Nee, maar ja, als het maar voldoende stapelt. Of als je er maar voldoende gevoelig voor bent, dan is op een gegeven moment een microgrammetje ook te veel.
0: Ja, dat is eigenlijk best wel zorgelijk. Want je weet niet wat je binnenkrijgt.
1: Ja, dat is bijna. En het is ook bijna niet tegen te gaan. En dan heb ik het over, als je kijkt naar microplastics in de brandweerende materialen, maar ook in het blusmateriaal van de brandweer, daar zitten allemaal kleine stukjes plastic, wisten wij veel. Nou, dat wordt nu een keertje bekend. Ja, dat is ook al 50 jaar aan de gang. En dat gaat allemaal in grondwater in, dat wordt weer opgepompt, dat zit in je water. Het is allemaal op nanoniveau. Ja, dat kan je lichaam er niet uitfilteren. Maar ergens blijft het wel een beetje hangen.
0: Ja.
1: En dan heb je een voedingsbodem meteen voor de slechte jongens. Om het maar zo te zeggen. Nou, die slechte jongens die gaan harder groeien. En dan krijg je, als het maar harder en lang genoeg duurt, krijg je een infectie.
0: Ja, want dus die slechte jongens, die zeg maar parasieten zoals blastocytes hominis, die zijn er dus al in je lichaam. Maar wat zou dan de functie in de natuur zijn van dat die er zijn?
1: Ik denk om een bepaald dynamisch evenwicht te handhaven. Want er moet namelijk beweging zijn om iets te laten voortduren. Iets wat volledig stilstaat, valt uit elkaar. Dat geldt eigenlijk voor alles, segmenten in je leven. Maar ook als je kijkt op als je kijkt naar gezondheid. Er moet beweging zijn. Dus een parasiet heeft kennelijk ook een functie in het hele systeem, maar niet als die dominant is. Want dan gaat die koloniseren.
0: Ja.
1: Een beetje salmonella, dat zet je immuunsysteem aan, die wordt lekker wakker. Nou, dan kan die, dat is goed voor het immuunsysteem. Ja. Maar te veel, dat kan je niet krijgen.
0: Ja.
1: Dat kan je niet aan.
0: Ja. Ja, en soms heb je niet door dat je misschien inderdaad een teveel hebt van bepaalde pathogenen. Hoe kun je dat nou op het spoor komen? Naast misschien onderzoek van natuurlijk je poep en je plas?
1: Nou ja, dat zijn een van de mogelijkheden. Er zijn tegenwoordig steeds meer gespecialiseerde laboratoria die ook uit je bloed dingen kunnen halen. Of uit inderdaad de stoeltest. Het is altijd bij mij de vraag van, als je echt een worm hebt, dan heb je daar last van. Als je een lintworm hebt, die zie je, dan zie je stukjes. daar moet je echt direct wat aan doen. Een agressieve aanpak, zoals we geneigd zijn te doen met wat voor. Want het voelt als een soort van: ik word gekoloniseerd, ik word aangevallen, ik moet me verdedigen. Ja, dat kan altijd nog. Maar dan, want dan zet je namelijk hele sterke, prikkelende middelen in. Die hebben ook weer een bepaald effect op de rest van je lichaam. Terwijl waar het eigenlijk om gaat is als je het immuunsysteem, of zeg maar het terrein waar alles op functioneert, als je die schoonhoudt, ja, dan is er ook geen mogelijkheid tot overgroei van pathogenen. Vergelijk het met je tuin. Als je je tuin niet opraapt en je laat alle bladeren liggen, dan krijg je op je hele gazon krijg je overal bruine plekken en vorming van schimmels en dergelijke. Terwijl je met de bladblazer even alle oud blad ervan afwaait, ja, dan kunnen de pathogenen daar stukken minder harder op doorgroeien.
0: Ja, en hoe houd je dan je terrein, dus je darm, zeg maar, de darm en de nieren goed schoon?
1: Nou ja, dan kom je dus terug op de basic lifestyle. Heb je voldoende beweging, heb je voldoende frisse lucht? Eet je zo min mogelijk met toxinen? En zorg je ervoor dat je je... De emotionele staat is net zo belangrijk. Voel je je goed? Heb je leuke mensen om je heen? Heb je zinvol werk? Functioneer je goed? Dan is die kans op overgroei of op een op een negativiteit van een teveel aan pathogenen wordt een stuk kleiner. En echt een gezond terrein, ja, dat is iets wat een ongoing business is. Dat is een dynamisch evenwicht. Dus dat is iets waar je gewoon elke dag eventjes aandacht aan mag besteden. Net zo goed als dat je elke dag doucht, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Overigens, voordat ik andere reacties krijg. Het is misschien ook wel eens gezond om niet te douchen, want dat is ook weer goed voor je huidbacteriën. Want iedere keer als je te veel in het water zit, dat op je huid leven ook bacteriën. En die moeten zich weer herstellen.
0: Ja, en je ademt ook dat water dat verdampt is weer in. Hè? En er kunnen ook allerlei dingen zitten in het water die je dan rechtstreeks in je longen binnenkrijgt, elke dag.
1: Ja. Dus ja, weet je, word je niet gewoon beter door de hond, dan word je wel door de kat.
0: Ja, precies.
1: Daar moeten we ook een beetje van af, weet je. Laten we ook gewoon een klein beetje humor en wat iets meer zorgeloosheid kan ook wel.
0: Ja, ja. Hey, nog even heel kort. Volgens mij is het een goede strategie om tegen die pathogenen te strijden, zeg maar, elke dag. Dat je let vooral op je prebiotica, die goed moet zijn. Dat je voldoende vezels binnenkrijgt om de goedaardige darmbacteriën te voeden. En die zijn een soort ook bewakers van het evenwicht op veel plekken, toch?
1: Ja, daar heb je gelijk in. Alleen ik zou het woord strijden willen vervangen door ruim de boel gewoon op.
0: Ja.
1: Omdat op het moment dat wij denken in gevecht, dan zijn we altijd bezig in, we worden dus aangevallen, dus we moeten uitkijken. Dat is alweer, dat zet de deur weer open voor angst. En ik ga liever uit van blijheid en geluk.
0: Ja, mooi. Nou, dat stemt ons goed. Stemt ons vrolijk. Oké, Hajo, dankjewel en succes in Amerika. En tot de volgende keer.
1: Ja, dankjewel. Okay, doei.

0: toch een band met een beetje bekend geluid. Niet een bekende song, volgens mij. Weet je wie dit was? Dit was Steely Dan. En het nummer heet Back.
1: Music Spirit. You've got the music spirit.
0: 94 KFOV. Je bent bij de donderdagdate.
2: Gezondheidsnieuws.
0: De rode kleurstof lycopene die zit vooral in tomaten uit de nachtschadefamilie, maar goed, en ook in watermeloen. Die lycopene die kan de gezondheid van je slagaders aanzienlijk verbeteren door ontstekingen en schade door suikers te remmen. Een recente studie toont aan dat het dagelijks drinken van tomatensap met lycopene de flexibiliteit van de bloedvaten herstelt. En dat is een cruciale factor om hartziektes te voorkomen. Mensen met beginnende vaatproblemen zagen hun vaatfunctie na 12 weken bijna normaliseren, terwijl de groep zonder lycopene geen vooruitgang boekte. Dit effect ontstaat doordat lycopene de bloedvaten helpt om beter te verwijden bij een verhoogde bloedstroom, en dat verlaagt de druk op het hart. En het mineraal lithium, dat in kleine hoeveelheden in drinkwater en voeding voorkomt, blijkt een sterk beschermend effect te hebben tegen het ontstaan van kanker. Een grote observatiestudie onder meer dan 250.000 mensen toonde aan dat degene met de hoogste lithiuminname via het water een maar liefst 71% lager risico op kanker hadden. Dit gunstige effect komt doordat lithium de activiteit remt van een specifiek enzym, GSK3, dat bij overactiviteit de groei en verspreiding van kwaadaardige cellen aanstuurt. Door dit enzym te blokkeren grijpt lithium in op een centraal schakelpunt dat ook betrokken is bij andere chronische ziektes zoals de ziekte van Alzheimer en de bipolaire stoornis. Zelfs zeer lage natuurlijke doses lithium via drinkwater kunnen dus al een belangrijke rol spelen bij het tegengaan van diverse vormen van kanker.

0: Zal ik even dit instrumentale stukje gebruiken om wat nieuws voor te lezen? Nou, misschien nog even snel dan.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Een extract van de varen Polypodium leucotomus biedt veelbelovende bescherming tegen huidveroudering en schade door de zon, zowel van binnen als van buiten. Laboratoriumtests tonen aan dat deze stof de afbraak van collageen remt en de stevigheid van de huid intact houdt voor een jeugdiger uiterlijk. Bij dieren die werden blootgesteld aan UV-straling verminderde het extract niet alleen de ontstekingen, maar zorgt het ook voor een betere reparatie van beschadigd DNA. Opvallend is dat deze bescherming tegen DNA-schade al werkte voordat de blootstelling aan de zon plaatsvond. En dat wijst op een preventieve werking van het Polypodium leucotomus. En dat maakt dit extract een waardevolle aanvulling op zonnebrandcreme, omdat het de huid van binnenuit helpt om weerstand te bieden tegen schadelijke UV-stralen als je ze dan te lang op je huid krijgt. Nou, ik heb nog veel meer nieuws, dat hoor je straks in het tweede uur. En ook straks Ralf Moorman over de Amerikaanse voedingsrichtlijnen. En Martina Kapusek, zij is acupuncturist, vertelt over hoe het werkt nou precies met die traditionele Chinese geneeswijze. Hoe is dat te verklaren dat het al een eeuwenlange bestaande geneeswijze is? Dus ik zie je zo meteen in het uur twee, dus... Hier is ABBA. Natuurlijk, hoef je niet te zeggen, een beetje een andere mix van...

0: tussen uur 2 van de donderdagdate. Maar nu eerst het nieuws.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor allerlei wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van bijna 42.000 euro. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer, vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokale onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80. Radio 80, Frank
5: Rijtens. Welkom terug. Dit is het tweede uur van de Donderdagdate.

0: Interessant. Dat is wat David Morris ons wilde vertellen. Hij kan niet wachten tot zaterdagavond.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Nicotinamide is een vorm van vitamine B3... en die beschermt ook de huid effectief tegen schade door UV-straling. Dat doet B3 door het DNA-herstel te stimuleren en de natuurlijke afweer van de huid te versterken. Nicotinamide voorkomt dat de celenergie uitgeput raakt na blootstelling aan de zon en houdt de huidbarrière gezond. En dat is essentieel om vocht vast te houden en indringers buiten te houden. In een grote studie bij mensen met een hoog risico op huidkanker leidde het dagelijkse innemen van 500 milligram nicotinamide tot een duidelijke daling van 23% in het aantal nieuwe tumoren. Dit beschermende effect werkt via meerdere routes tegelijkertijd, waaronder het onderdrukken van de onderdrukking van het immuunsysteem die normaal gesproken door de zon wordt veroorzaakt. Voor wie eerder huidkanker heeft gehad, kan deze veilige en goedkope vitamine dan ook een krachtige strategie zijn om nieuwe gezwellen te voorkomen. Zometeen hier bij de Donderdag Date Ralf Moorman over de Amerikaanse voedingsrichtlijnen. Dus dat is interessant. En deze man, die ken je natuurlijk direct, hè?

0: donderdag. Blijf fit, gezond en mooi. Dit is de Donderdag Date.
1: Ralf Moorman is te gast. Hallo Ralf.
2: Hey Frank.
1: Hey, begin 2026 zijn in Amerika nieuwe richtlijnen voor de voeding gepresenteerd. Die driehoek, het voedingscentrum heeft ze ook al jarenlang in Nederland. Maar die richtlijnen zijn flink veranderd. Ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Hoe beoordeel jij deze richtlijnen van gezonde voeding en de Amerikaanse voedingsrichtlijnen?
2: Ja, ik vind het eigenlijk heel bijzonder. Want de voedingsdriehoek die ook in meerdere landen gebruikt wordt, is nu omgedraaid. Waarbij je eigenlijk wat meer in de eiwitrijke bronnen terechtkomt die belangrijker zijn. En de zetmelen, brood en dat soort dingen, die komen wat meer onderaan te staan. Waardoor je naar een eiwitrijke eetpatroon gaat. Want bijvoorbeeld wordt er geadviseerd tussen de 1,2 en 1,6 gram per kilogram lichaamsgewicht per dag te eten. En het voedingscentrum zit op 0,83. Dus je zit een stuk lager. Dus het is eiwitrijker, koolhydraatarmer, het advies. En een van de belangrijkste dingen wat bovenaan die omgekeerde driehoek staat, is eat real food. Dus met andere woorden, om de minimaal bewerkt is aan te raden. En dat is ja, denk ik toch iets waar heel veel autoriteiten, of in ieder geval, die wilden daar juist omheen draaien, om ook de industrie niet te veel in het in de weg te zitten.
1: Het zet natuurlijk hele de Amerikaanse supermarkt op zijn kop. Want daar heb je de Kellogg's en alles met granen en heel veel suikers.
2: Ja. Ja, natuurlijk. Het is in Amerika gemiddeld nog slechter dan in Nederland gesteld met de supermarkten. En natuurlijk heb je altijd, wat opvallend is in Amerika, je hebt de hele freaky gezonde mensen die naar de Whole Foods gaan of zelfs nog beter biologische winkels. Maar de rest eet juist vaak ongezonder. En ik vind het, dat eat real food vind ik toch wel een hele, hele mooie. Hè? En wat ik ook snap is dat ze eiwitrijker en koolhydraatarmer aanraden. En op zich heb ik zelf ook zoiets van, goh, we hebben echt niet zoveel eiwit nodig, de gemiddelde persoon die gezond leeft. Maar als je dit aanraadt aan een bevolking met overgewicht, dan zorgt meer eiwit eten ervoor dat je sowieso wat meer verzadiging hebt. Het verzadigt vaak beter dan koolhydraten, dat is al nummer één. En als je je koolhydraten naar beneden gooit, een groot deel van de Amerikaanse bevolking is insulineresistent. En is dus niet zo goed met zijn suikerregulatie. Wanneer ze iets koolhydraatrijks eten wat weinig vezels bevat, ja, dan wordt de bloedsuiker natuurlijk te hoog, gevolgd door een dip. En dan gaan ze vaak nog meer eten. Dus dat is natuurlijk wat je niet wil. Het kan best zijn dat door dit aan te raden, als mensen het echt zouden doen, daar is natuurlijk ook twijfel over, dat in ieder geval de verzadigingswaarde van je voeding beter wordt en dat je minder last van bloedsuikerdips hebt. Want in bloedsuikerdips pak je niet zo snel iets gezonds.
1: Nee. En ben ik benieuwd hoe ze vanuit het voedingscentrum hebben gereageerd. Ze hebben natuurlijk de schijf van 5. En ik zie staan dat ze vinden dat heel veel richtlijnen erg overeenkomen met hun eigen adviezen. Maar daar heb ik wel mijn vraagtekens bij.
2: Nee, dat is zeker niet zo. De manier van communicatie is door Robert Kennedy, die dit met de Make America Healthy Again, ja, in ieder geval Leus, die communiceert op een hele andere manier. En veel meer richting het veroordelen van bewerkte voeding. En daarnaast die omgekeerde driehoek is niet. Het voedingscentrum zal het nooit zo communiceren. En ze bagatelliseren eigenlijk het verschil. Dus ze hebben dingen ervan uitgepakt die wat meer op lijken op wat het voedingscentrum doet. Maar ik vind dit wel echt een heftig verschil. En echt wel moedig. Een van de dingen die niet moedig zijn nog, is dat ze nog steeds een beperking hebben op verzadigd vet. Sowieso zijn ze wel zeggen van de magere producten zijn niet per se beter. Dus ze zijn wat meer op vetrijk. Maar dan het verzadigde vet, dat hebben ze nog steeds staan, dat minder dan 10% zou moeten zijn in het voedingspatroon. En ja, dan zie je gewoon dat daar nog steeds angst is om dat heilige huisje omver te schoppen. Want ja, het verzadigd vet in voeding in relatie tot cholesterol is natuurlijk wel een verband. Maar in relatie tot hart- en vaatziekten is natuurlijk nooit op die manier aangetoond. Want ook verzadigd vet, er zijn allerlei bronnen. De een die is beter voor je hart dan de ander. Ik kan me voorstellen dat een McDonald's hamburger ongezonder is voor je hart, maar ook verzadigd, dan een smoothie met kokosvet. Dus dat is die discussie is sowieso al een beetje achterhaald. En ik denk ook dat de wetenschap inmiddels verder is, maar dat de autoriteiten en alle belangen die eronder zitten nog steeds dit niet durven. Dus wellicht is dat de volgende stap. Wat er wel bij stond trouwens, is dat ze nog wachten op meer wetenschap over de vetten. Met andere woorden, ze zouden het liefste zeggen dat de transvet niet meer, sorry, dat verzadigd vet niet meer zo interessant is qua richtlijn, maar ze durven het nog niet en wachten op ander onderzoek.
1: Ja, dus je geeft al een beetje antwoord op de vraag die dan in mijn hoofd speelde. Waarom zijn ze dan zo voorzichtig? Maar je zegt van omdat men er nog niet aan toe is, of omdat er misschien toch nog belangen op het spel staan?
2: Ja, dan denk ik, wij bedoelden dit, als je dit zou zeggen, dan is het echt een bom. Een bom onder de levensmiddelenwereld en een bom onder de farmaceutische wereld, die daar natuurlijk heel erg op gefocust is. En ook natuurlijk dat verzadigd vetadvies, ja, zit overal in verweven. In de Heart Association en al die grote instituten, die hebben dit natuurlijk al zo lang verteld. En als dat onderuit gehaald wordt, ja, dan vallen er ook veel ego's om en veel, ja, van alles eigenlijk.
1: Heilige huisjes, ja, het wordt al 60 jaar minimaal verteld. Misschien nog langer.
2: Gigantisch.
1: Ja.
2: Ja.
1: En dan ook wat betreft verzadigd vet, zeg jij, moet ik ook wel weer genuanceerd kijken. Want de ene bron van verzadigd vet is natuurlijk helemaal niet goed. Denk aan McDonald's, maar de andere is prima. Want dat is weer puur natuur en onbewerkt.
2: Zeker weten. En het is ook zo natuurlijk dat cholesterol heel erg, ja, in een kwaad daglicht staat. Maar ik vind het vooral als dat helemaal geoxideerd aan een ontstoken vaatwand geplakt zit. Ja, dan vind ik cholesterol niet zo leuk. Maar als cholesterol gewoon op de juiste manier in het lichaam gebruikt wordt om vaatwanden te helen op een gebalanceerde manier en hormonen te maken, dat is natuurlijk het andere verhaal. En de reden waarom cholesterol geoxideerd vastgeplakt zit aan een ontstoken vaatwand, ja, daar zijn veel meer factoren onder. Hè. De verhoogde suiker, metaboolsyndroom. Dus eigenlijk krijgt cholesterol vaak de schuld voor metabolische ontregeldheid. En dat is natuurlijk een veel breder begrip waar heel veel variabelen onder liggen in een leefstijl.
1: Terwijl, heel kort gezegd, de simpele koolhydraten daar eigenlijk de grootste oorzaak van zijn.
2: Nou, ik denk dat waarom krijg je verhoogde ontstekingsactiviteit op vaatwanden? Dat heeft sowieso met metaboolsyndroom vaak te maken. Als je overgewicht krijgt, dan verandert er van alles. Dan verandert je bloeddruk, dan verandert je cholesterol dus ook. Verandert ook je bloedsuikerregulatie. En daarnaast heb je ook, als je orgaanvet krijgt, dat je meer ontstekingsstofjes krijgt in je systeem. Verder ook, als je bepaalde dingen eet die je immuunsysteem laten opvlammen, kan ik me voorstellen dat de vaten dat ook niet zo leuk vinden. Ja, en er speelt gewoon zoveel als je weinig beweegt, als je veel stress hebt. Dat draagt allemaal uiteindelijk bij aan het aderverkalkingsproces. En het eten van verzadigd vet is natuurlijk maar een hele kleine invloed. En wat je dan vaak meet aan cholesterolverhoging is een korte verhoging na de maaltijd. En dat is wat anders dan dat je blijvend een verhoogd LDL-cholesterol hebt. Wat mogelijk iets zegt over je vaatkwaliteit. Al zeg ik wel, LDL-cholesterol, je kunt er nog 5 of 6 andere markers bij gaan meten in het bloed. Als die allemaal slecht staan, ja, dan is het veel waarschijnlijker dan dat je alleen maar naar de LDL kijkt.
1: Dus dat is ook weer te eenzijdig. Ja. Kort voor de bocht. Oké, dankjewel, Rolf.
2: Graag gedaan. Kabeetje brengen, zo dan niet.

0: Sebastião Varacco. Dat is Portugees, deze man. Oké. Gelukkig heb ik hier een Portugese dame.
1: Fique em forma, saudável e bonita. Ouça Dom Derredede. E agora mais bloco de notícias sobre saúde.
0: Het eten van meer vezels, zoals extra groenten of volkorenproducten, in plaats van bewerkte granen, hangt samen met een lagere kans op longkanker. Een grote analyse toont een lineair verband. Voor elke 5 gram extra vezels per dag daalt het risico op longkanker met ongeveer 8%, tot een optimum van rond de 27 gram per dag. Dit beschermende effect blijft bestaan, zelfs na correctie voor andere factoren. Al kunnen onderzoekers niet volledig uitsluiten dat rookgedrag ook een belangrijke rol natuurlijk speelt. Hoewel vezels roken niet compenseren, biedt een vezelrijk dieet dus een extra, maar bescheiden verdedigingslinie tegen deze vorm van kanker. Het is daarom sowieso goed om te doen om elke dag te kiezen voor volkoren producten en groentes als onderdeel van een brede strategie voor gezonde longen. Straks meer gezondheidsnieuws natuurlijk. En ook Martine Kapersek. Dit is de band Imagination. Je kent ze van Just an Illusion, denk ik. Dit is Music and Lights.

0: eerder in het programma contact gehad met Martina Kapusek van Praktijk voor Acupunctuur. En nu weer is Martina bij ons in het programma. Hoi Martina.
1: Hoi Frank.
0: Hi.
1: Hallo.
0: Kun jij misschien een beetje de principes uitleggen van hoe kijkt nou de traditionele Chinese geneeswijze naar de mens en naar zijn of haar gezondheid?
1: Ja, wat een mooie vraag, Frank.
0: Eigenlijk heel algemeen, denk ik, maar misschien heb je een antwoord.
1: Ja, ik denk dat als ik jouw vraag met één woord zou moeten beantwoorden, dan zou ik zeggen balans, harmonie. Mm-hmm. Want wat is gezondheid? Gezondheid is eigenlijk een toestand waarbij de mens geen klachten ervaart, zich vitaal genoeg voelt en goed kan reageren op allerlei prikkels en invloeden van buitenaf. Want volgens de traditionele Chinese geneeswijze, wat dus een holistische geneeswijze is, is het zo dat wij constant in contact staan met onze omgeving. Dus onder invloed van het seizoen, onder invloed van het klimaat, onder invloed van wat we eten, wat we drinken,
0: mensen,
1: wat inademen. Ja, dus er is constant een wisselwerking tussen innerlijke en uiterlijke. In de traditionele teksten zeggen ze ook, nou ja, de mens staat tussen hemel en aarde. En wat bedoelen ze hiermee? Daarmee bedoelen ze dat we zeg maar in contact staan dus met het spirituele, met de hemel, en met het aardse. En dat al die invloeden effect hebben op ons welbevinden. Dus dat is een beetje de filosofische benadering. Nou, als je het een beetje praktisch wil bekijken. Stel bijvoorbeeld dat het een hele koude winter is. He? En dan ondanks het feit dat je jezelf warm aankleedt, zal jouw lichaam hierop reageren. Je zal misschien wat drogere huid krijgen. Je zal lichte vasoconstrictie krijgen, dus verkramping van de bloedvaten. En als je niet uitkijkt en als je onderkoeld raakt, zal je op een gegeven moment klachten krijgen van koude, van yangtekort. Mm-hmm. He, dus dat is een voorbeeld van hoe we in contact staan met klimaat.
0: Precies.
1: Ook emotioneel. Stel je zit in de file die 2 uur duurt op 28, zeg maar wat. He, en je hebt een afspraak bij je acupuncturist in Zwolle en je weet dat je al te laat komt en je kan niet terug. Nou, dan gaat jouw eigen energie stagneren. Dan raak je geïrriteerd. Misschien krijg je rode vlekken in het gezicht. Of komt de hoofdpijn opzetten. Dat zijn allemaal tekenen van stagnatie van energie. Want je wil iets, maar het kan niet.
0: Ja.
1: En je voelt ook de gevolgen. Dus je eigen energie gaat stagneren. Omdat je eigenlijk ook letterlijk en figuurlijk geen kant meer op kan. En nou, dat zijn maar gewoon voorbeelden van korte invloeden van buitenaf. Maar stel dat je een wens hebt, dat je iets wilt in het leven en het lukt maar niet. Mm-hmm. Dus ik ga weer mijn stokpaardje gebruiken, bijvoorbeeld kinderwens. Dan veroorzaakt dat, hè, als je verlangen niet uitkomt, hè, als iets niet lukt, dan kan je ook letterlijk en figuurlijk geen kant op. Dan raak je alleen maar gespannender en krijg je alleen maar meer blokkades, omdat je energie niet naar de volgende fase kan, namelijk naar de fase van moeder zijn en gezin stichten.
0: Dus, ja. Door zo'n frustratie ontstaat dus, ja, psychisch natuurlijk eerst van alles, maar daardoor gaat energie in jouw lichaam ergens stagneren.
1: Ja, ja. Ja, en dat kan je ook zien bij bijvoorbeeld verkramping van bloedvaten, verharding van spieren. Hm. Hè? En weet je, juist bij dit soort langdurige stress, die kan zich inderdaad gaan vastzetten ook in dieper gelegen spieren. Bijvoorbeeld in de billen. En dan heb ik het over de diepe bilspieren, zoals bijvoorbeeld piriformis, de piriformige diepe bilspier, hè, of in de lies. He, echt een verharding aan de binnenzijde van de lies. Dat zie je bij langdurige, niet opgeloste frustraties eigenlijk. Ja.
0: Dus daar komt een stagnatie van energie, dat kan een verharding zijn. En dan kan de traditionele Chinese geneeswijze hoe dan ook proberen om die energie weer terug in beweging te krijgen, waardoor je meer in balans komt. En daar heeft die Chinese geneeswijze natuurlijk meerdere middelen voor, denk ik. Hè? Dan is acupunctuur er eentje. Want dan kan je waarschijnlijk via die naalden, denk ik, werk je in op meridianen. Dus dat zijn weer de energiebanen. Waar je dan probeert om die stagnatie op te heffen.
1: Ja, klopt. Ja. Nou, bijvoorbeeld in dat voorbeeld, hè, van langdurige frustratie en echt spanning die het voelbaar is in het lijf. Dat is natuurlijk niet alleen in de spieren, maar waarschijnlijk ook in de bloedvaten. Maar dan is het heel moeilijk om bewust te ontspannen. En wat zo mooi is aan acupunctuur, het werkt ook als je er niet in gelooft. Ik zet dus een paar naalden en in dit geval bijvoorbeeld op de voeten en bij de duimmuizen en misschien wel in de buik. Dan voelt iemand eigenlijk direct een verandering, een shift in gemoedstoestand. Dat is echt onwillekeurig, want ik zet de naald op een plek, inderdaad op de meridiaan, op de energiebaan. Maar als je kijkt, waar prik ik eigenlijk in? Ik prik in fascia. Weet je wat dat is?
0: Bindweefsel?
1: Bindweefsel. Ja. Dat is fascia, loopt door het hele lichaam. Dat is bindweefsel die alles met elkaar verbindt. Dat is eigenlijk een soort van folie om de spieren, om de pezen. Dat trekt naar de organen enzovoort. En dat is nog niet helemaal bekend netwerk eigenlijk. Maar dat is waar wij de acupunctuurpunten zetten. En als we fascia prikkelen, dan gaat het lichaam het als het ware registreren door middel van zenuwstelsel. Dus eigenlijk prik ik in fascia. Ik activeer zenuwstelsel. En dan gebeurt er iets in de hersenen, waardoor het effect heeft weer op allerlei andere functies in het lichaam. Afhankelijk van de plek en de combinatie van acupunctuurpunten krijg je dus verschillende effecten. Dus in dit geval is het een totale ontspanning en meer activatie van parasympathicus en deactivatie van sympathicus. Ja. Dus zo iemand voelt zich eigenlijk alsof hij net halve dag naar sauna is geweest.
0: Het werkt ook inderdaad in op je psyche, dus op je gedachten bijvoorbeeld, volgens mij.
1: Zeker, ja. Zeker. Dus het heeft invloed op psyche, op fysieke toestand, op onze hormoonhuishouding, op de neurotransmitters, op het immuunsysteem. Op allerlei vlakken kan acupunctuur invloed hebben. Ja.
0: En hoe lang kan het effect zijn van zo'n behandeling? Hoe lang gaat het dan door dat die stagnatie is opgeheven en de balans een beetje terugkomt?
1: Goeie vraag. Ik snap wel dat je die stelt. Ben je heel analytisch?
0: Ja, dat klopt.
1: Het is echt zo'n typische vraag van iemand die heel analytisch is ingesteld. Oké, hoeveel behandelingen, hoe vaak, hoe lang duurt het effect? Ja, helaas kan ik daar eigenlijk geen antwoord op geven. Want dat weet ik niet. Kijk, het mooie zal zijn dat ik één keer een behandeling doe en dat iemand klaar is voor een jaar. Maar dat is niet zo. Dat is een beetje afhankelijk van de mate van de stress die iemand ervaart en van de mate van stressfactoren die er zijn. Dus ik kan nu misschien iemand helemaal tot rust brengen. Maar ja, hoe lang duurt het? Precies. Misschien komt er weer een, ja, noem maar op, een hele lange file.
0: Dezelfde dag nog, ja.
1: Hè? Of er gebeurt iets waardoor iemand uit balans raakt. Maar in het algemeen, om jou toch wel een antwoord te geven. In het algemeen is het zo dat we voor acute klachten plus minus 4 behandelingen nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan tennis elleboog.
0: Ja.
1: Ja. Maar voor langdurige klachten heb je minstens 8 behandelingen nodig. Minstens, hè? Ja, dus je hebt wel
0: heel variabel.
1: Ja, een traject nodig. Ja.
0: Martine,
1: ja.
0: Dankjewel voor nu, want dit blijft natuurlijk een heel fascinerend onderwerp. We kunnen het hele programma ermee vullen, volgens mij. Maar dat doen we gewoon een andere keer. Gaan we verder erop in, goed?
1: Ja, helemaal goed.
0: Hey, dankjewel.
1: Ik kom altijd een keer graag terug.
0: Ja, heel graag.

0: Mooi plaatje.
1: Nog even één bericht, denk ik. Leuk om te weten, of goed om te weten, dat het elke dag eten van een handjevol walnoten je darmflora positief verandert door de groei van bacteriën te stimuleren die beschermende stoffen voor de darm aanmaken. Daardoor dalen schadelijke galzuren en verlaagt het slechte cholesterol in het bloed met zo'n 7%. Je hoeft geen grote hoeveelheden van walnoten te eten. Al een kleine dagelijkse portie van ongeveer 25 gram is genoeg om je darmen en je hart een gezonde duw in de rug te geven.

0: Ik durf eigenlijk helemaal niks meer te zeggen, maar dit was het einde van deze Donderdag Date. Kijk even op www.dedonderdagdate.nl. Dan kom je uit op gezondheidsnieuwsradio.nl. En dan kun je heel veel informatie vinden, dus kijk maar even.
1: De Donderdag Date!
0: Dit was Rachel Portman. Ik zie je graag volgende keer weer terug bij de Donderdag Date.
2: Tot zover de Donderdag Date van vandaag. Kijk op de donderdagdate.nl als je deze uitzending nog eens wilt beluisteren. En graag tot de volgende keer.
0: Oké, tot ziens hè. Groetjes. Dit is Queen tot slot.
3: This has been another transmission of De Donderdag Date, where we bring you health news, interviews with therapists and scientists, along with feel-good music to put you in the best mood. Please check out our website, dedonderdagdate.nl, to listen to the full 2 hours again, or to the interview.

0: Wil je deze uitzending nog een keer horen? Kijk dan op dedonderdagdate.nl.
1: Straks op Radio 80, de Flashback Show.

0: Betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van T-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart, met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee, maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

uit 1965 met You've Got This Strange Effect on Me. Ook een hele tijd een beetje de tune geweest van Flikken Rotterdam. En zoals u weet is Stan ons ontvallen. Jawel, Kees Geel, hij is niet meer, helaas. Desondanks, hartelijk welkom bij de Flashback Show. Ingrid was er dinsdag wel, maar vandaag nou weer eens even niet. Ach ja, zo blijft de afwisseling het leven. Heerlijke gouden ouwe zoals u van ons gewend bent.

Small Faces, Lazy Sunday Afternoon. En dat betekent dat we weer aangekomen zijn bij de rubriek The Musical uit de musical Paddington. Ja, wat anders dan zo'n heerlijke boterham met marmelade.

Ja, uit die leuke musical Paddington was dat Marmalade. Ja, Wimke Roos die was altijd de man van de robotstemmetjes. Hij had altijd van die apparaatjes waar die merkwaardige robotstemmetjes uitkwamen. Ze zijn heel leuk toegepast in het volgende plaatje van Lip Sync, Funky Town.

stemmetjes en dergelijke. En in die lange rij van platen die gebruikt zijn voor jingles en commercials is hier Donna Summer en I Feel Love.

Sommige mensen beweren dat dit de aanloop was naar de housemuziek. Deze opname van Donna Summer, I Feel Love. Hier is Gloria Gaynor.

En daar gaat ze weer. Miss Gloria Gaynor. Gezellige dansmuziek. En dat was I Will Survive. Even wat langzamer. Met Jim Gilstrap. Swing your day.

lekker achter elkaar door, hè? Lekker, hè? Oh, oh, oh! Jessica Green, nice and slow!

Dat is die Mexicaanse hond ook weer. Dat noemen ze officieel, dat apparaat, een theremin. Maar sommige technici hebben een hekel aan het geluid. Die noemen het een teringding. Eventjes naar de barbecue, eventjes de laatste kilo's weer even afrollen. Even een rondje hardlopen. Spencer Davis Groep. Keep on running.

en The David Group. Muziek uit de jaren 60. En dat alles in de Flashback Show. En een verzoekje voor een gouden oude rood-wit-blauwe Boudewijn de Groot en Ellie Nieman, meester Prikkebeen.

was er weer een verzoekplaatje. Boudewijn de Groot en Eldien Man en Meester Prikkebeen. Ga naar Parijs. Naar de Champs-Élysées. Jean Dassin.

0: Kida dus. I want Lucy Jos. En we gaan naar een hele mooie.
1: And now smooth listening on the Big Sound Station.
0: The Eagles. Julin Dalton.

0: The Eagles van het album Desperado, Doolin in Dalton.
1: We gaan terug in de geschiedenis van de popmuziek met deze Radio 80 flashback.
0: Gouwe ouwe, rood-wit-blauwe. Bonnie Sinclair. Bonnie!

En Bonnie St. Clair was ooit in hetzelfde programma de gast als de voetbalkenner en grote man in het voetbalspel destijds, Barry Hughes. En Barry Hughes die had nooit verwacht dat Bonnie het hele refrein over zou zingen. En ervan zou maken, Barry, kom je buiten spelen. Maar Bonnie was daar gek genoeg voor om dat te doen. We gaan naar een videospelletje. Oh nee, het zijn de nits. Tutti ragazzi.

0: Ja, de net zijn tutti ragazzi. En ik krijg intussen over het origineel van deze jingle heel veel vragen.
1: We gaan terug in de geschiedenis van de popmuziek met deze Radio 80 Flashback.
0: En origineel was dit een Caroline jingle. En de vraag was, wie sprak die originele jingle nou in? Dat kan ik u vertellen. Het was Caroline DJ Dave Lee Travis. Weet u dat ook weer? Zijn Malcolm McNeil.

0: Ja, Malcolm McNeil en ik zie een ster, maar dan in het Engels als het ware. Nog eentje voor het nieuws, hoor.
1: Flinke mensen. Nou, mensen, daar staan gemaakt. Mag ik je even voorstellen? Blonde Greet en Gelderse Neeltje.

0: info@velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart, die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan de Nederlanders om bewust om te gaan met water. De rook van de bosbranden in het oosten van Canada leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk buiten te zijn. De Weer- en Milieudienst waarschuwt dat mensen last kunnen krijgen van hun ogen, neus en keel. Het advies is dus om binnen te blijven. De rook bereikte ook even verderop de Amerikaanse stad New York. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hatchett wil zo de prestatie van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen van 30 jaar en ouder. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show. En dan nu... De Flashback Show.

zit hij met zijn Revox te spelen. Echo knopje open, ja. Dat soort grappen, dat wisten we in de jaren 70 al, hè? Niet waar. Oh, wat moeten we dan met al die wolven in Nederland? Wat dat betreft, beter Koelewijn. Op de vooruitziende blik, hier komt de wolf.

Peter Koelewijn. En hier komt de wolf en hij heeft zich ook gevestigd in ons land. De wolf en de jacht op schapen. En daar zijn de schapenhoeders weer niet zo blij mee. We gaan naar de rubriek musical. En dit keer is de musical Chess. And I Know Him So Well.

uit de musical Chess. I know him so well. En daar gaat hij weer. Even wakker worden. Abba, Waterloo.

zo gingen we naar Zweden met de formatie ABBA en Waterloo. En de muziek gaat weer lekker door. The Four Seasons. Oh, wat een nacht. Oh, what a night.

Four Seasons waren dat met Oh, What a Night. Wat een gezellige avond, want ik ben er weer natuurlijk. Alleen maar te gaan zitten in je lage stoel. Luister maar naar de muziek. De Broobies. De Doobies. De Koobies. Ja, niet zo flauw.

als gezellige muziek op je radio in de Flashback Show. Dit is Chaka Khan. I'm every woman.

James Taylor, I've seen fire and I've seen rain. Ja, grote bosbranden. En hoe krijg je die dan uit? Nou, als het heel hard gaat regenen misschien. Ja, misschien wel de inhoud van deze plaat. Weet je veel. We gaan naar Pylon. Oh, oh, oh, it's magic.

Records and It's Magic. De muziek gaat lekker door hier bij Radio 80 in de Flashback Show. Dit zijn de Commodores. And I'm easy.

De jazzpolitie. Vroeger gemaakt, maar nog steeds heel erg actueel. Ze zijn terug, heette dat. En we gaan eventjes terug naar de jaren 70. Want toen had hij op de Haarlemmerdijk in Amsterdam een platenwinkel. En hij had ook nog een hitje. En dat heette Elsje. Hier is Rook Williams.

Tja, lekkere gouden oude rood-wit-blauwe van... ja, hoe heette die man ook weer? Benny Nijman, hè? Ja, weet u het nog?

Ed Sheeran was dat. En dat was de laatste vocale voor vandaag in de Flashback Show. Want wij gaan er weer van tussen, luisteraars. Tot aanstaande dinsdag bij 80 aan tafel. Dag.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Rob Baltus met het NOS Journaal. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Jubilard had eerder deze maand al bekend haar te hebben vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jarenlang bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Haar man belde die avond de politie met de mededeling dat zijn vrouw vermist was. In de uren daarna belde hij haar tientallen keren. Er volgden grote zoekacties. Verlaten mijnschachten werden doorzocht, maar het leverde niets op. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verdeeld over het land nemen maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van het water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater, maar de brandweer is uitgezonderd voor bluswater en koeien mogen gewoon uit sloten en beken blijven drinken. Ook voor het koelen van fruit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het nog langer droog. De rest van het weer. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn ook later stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ik ben Frank van der Kluft, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Een huis aan de Kessellaan in Bergen is op last van de burgemeester gesloten. In de woning werd op 24 juni een hennepkwekerij met 180 planten ontdekt door de politie. Voor de stroomvoorziening werden de elektriciteitsmeter en de veiligheidsvoorzieningen gepasseerd. De politie heeft de planten en de kweekapparatuur in beslag genomen en vernietigd. De woning aan de Kessellaan blijft 3 maanden gesloten en verzegeld. Inwoners van Bergen uit Geest, Castricum en Eilo worden gewaarschuwd voor de eikenprocessierupsen. Jarenlang daalde het aantal gevonden nesten in Nederland, maar dit jaar zijn er 2 keer zoveel gemeld als vorig jaar. In iedere buurgemeente zijn al meerdere nesten gevonden en inmiddels verwijderd. De haren van de processierups kunnen jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen en luchtwegen veroorzaken. GGD Hollands Noorden stopt na dit jaar met het uitvoeren van forensische lijkschouwingen. De GGD in Amsterdam gaat die taak en de 4 forensische artsen die nu de schouwingen doen overnemen. De reden voor het afstoten van de lijkschouwingen zijn onder meer noodzakelijke bezuinigingen en personeelstekort. GGD Hollands Noorden bezuinigt extra omdat de medische arrestantenzorg voor de politie kwijtraakt aan een commerciële partij. Kono Kaasmakers in de Beemster mag zich de komende 25 jaar opnieuw hofleverancier noemen. Burgemeester Ellen van Zelm bevestigde woensdag officieel dat de koninklijke onderscheiding is verlengd. Het predicaat is bedoeld voor bedrijven die al meer dan 100 jaar bestaan en een belangrijke regionale positie innemen. Kono produceert al ruim 125 jaar kaas met melk uit de regio Alkmaar. Onlangs werd het bedrijf ook wereldkampioen kaas. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit...

0: 80. Uitgaansagenda.
1: Twee zondagen in de zomer leidt uitgever Kees de Bakker een literaire wandeling door Groet langs huizen van bekende schrijvers en kunstenaars. Deelnemers gaan naar huis met een boek. De wandeling vindt plaats op zondag 19 juli en zondag 16 augustus. Vertrek is om 11 uur 's morgens bij Camping Eldorado aan de Herenweg 233 in Groet. Rond 1 uur 's middags is de wandeling afgelopen.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard.

Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorl. Bergen aan Zee. Elke zomer wordt er een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische leest geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Zij proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. En dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerstvolgende dienst op zondag 19 juli begint om 10:30. Voorganger is Bart Koet met als onderwerp Zee. De muziek wordt verzorgd door Jasmijn Koren, zang en Pieter Rijnjaar, orgel. Iedereen is welkom en de toegang is vrij. Braderie in Groet. Braderie, al meer dan 40 jaar is de PKN-kerk van Schorl, Groet, Kamperduin sterk aanwezig op de braderie. Intussen heeft de zomermarkt al vele benamingen gehad die commercieel al of niet beter waren. Maar voor oud-gediende blijft het de braderie. Ooit was immers de kerk er de voortrekker van. Nu moeten rommelmarkt, pannenkoeken, boekenkraam en brokanterieën zich weren tegen patat, worst en andere professionele kramen. Maar mede dankzij de concerten en exposities in het Witte Kerkje lukt dat nog steeds heel aardig. Kortom, iedere maandagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur. Opbrengst voor het onderhoud van de kerkgebouwen. Dus komen. De zomeravondconcerten spelen weer op alle maandagavonden in juli en in augustus. Op maandag 20 juli kunt u genieten van Leendert Verduin. Hij speelt op het orgel in de Oud-Katholieke Kerk van Egmond aan Zee. De aanvang is 8:30 en het is een gratis toegang, met een open schaalcollecte aan de uitgang. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wens u nog een gezegende en bezinningsvolle week.

Museum Kranenburg presenteert 3 nieuwe tentoonstellingen met werk van Bernard Essers, Iris de la Rutte en duo Luso Cono en Paul Koiker. Het werk is tot en met 1 november te zien in het museum in Bergen. De exposities combineren kunst, fotografie, mode en verhalen met een duidelijke link naar de regio en identiteit.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Robert Wouters met het NOS-journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf morgen 8 uur 's ochtends nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap De Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen een besnijdenis, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting zo'n paar duizend meisjes het risico meegenomen te worden voor een besnijdenis in Afrika. Een onderzoeker pleit voor een Britse aanpak. Daar worden bij risicogevallen paspoorten ingenomen, zodat meisjes het land niet uit kunnen. Het Nederlandse ministerie van Justitie onderzoekt nog of zoiets hier ook kan. Het Gelderse statenlid voor de SP, Erik van Kaathoven, stapt op, meldt Omroep Gelderland. Hij vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat een lokale SP-afdeling in Groningen koos voor samenwerking met voormalige PVV'ers. Dat gebeurde in de Groningse gemeente Pekela, ruim 175 kilometer ten noorden van Arnhem. Door het gevormde college is volgens Van Kaathoven een rode lijn overschreden. Om dat college met het CDA en SP mogelijk te maken, gingen de PVV'ers niet verder onder de vlag van de landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder VVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers omkwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek is zachter is gezet. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïnse president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Gmara moet de opvolger worden van Mykhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuther vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser heeft daarvoor 3 jaar getekend. Wellenreuther keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract in Rotterdam liep nog 1 jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen tegen de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld. De meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. Ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. En de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, maar later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot